zit de schande. Al wat weg naar bed, als wat dat is, als zit de schande. Mogen we nadreven, als wat dat is, als zit de schande.